en zo werd Napoleon verslagen in die slacht van Waterloo van Johan Wilhelm Wilms. En u hoorde de organist Jan Jongepier. Wilms componeerde ook het nieuwe volkslied Wien Neerlands Bloed in 1814. Johan Albert van Eiken schreef hierover een aantal variaties. U hoort de organist Bram Beekman op het orgel van de Grote Kerk van Naarden. Dit orgel werd gebouwd in 1862 door Christian Gottlieb Friedrich Witte.

Bram Beekman speelde op het orgel van de Grote Kerk van Naarden de variaties op Wien Neerlands Bloed, opus 7, van Johan Albert van Eiken. De orgelbouwers De Witte bouwden ook kleinere orgels, zoals dat van de hervormde kerk van Bunschoten. En daarop speelt Bram Beekman vier werken. We beginnen met Wer nur den lieben Gott lässt walten van Johannes Gijsbertus Bastiaans en daarna van Samuel de Lange junior twee stukken Giacone en Carillon.

En dat was van Samuel de Lange junior, Karel Jon. De organist Bram Beekman gaat verder met een werk van Christian Frederik Hendricks junior. Een variatie op Psalm 107.

En dat was nog een keer organist Bram Beekman op het orgel van de hervormde kerk in Bunschoten. Bram Beekman speelde de variaties op Psalm 107 van Christiaan Frederik Hendricks junior. Ook heel populair waren de piano quatre mains, de vierhandige pianowerken, in het Jonge Koninkrijk. Wij horen dadelijk het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Tomkinson fortepiano's uit 1815. Het duo speelt het duetto in F grote terts van Christiaan Friedrich Roepen.

Love Calls Through the Summer Night van Roger Quilter. U hoorde Lisa Milne sopraan en Anthony Ralph Johnson tenor. We gaan verder met Spring is at the Door, het vierde lied uit September Songs, geschreven in 1914, naar een gedicht van Nora Hopper. U hoort Lisa Milne.

Spring is at the Door van Roger Quilter, door Lisa Milne en pianist Graham Johnson. Dezelfde uitvoerende horen we nu in het lied uit het opus 3 van Quilter, Now Sleeps the Crimson Petal uit 1904. Het is een lied

Roger Quilter's Now Sleeps the Crimson Petal werd gezongen door Lisa Milne. Nu een lied uit Songs of Sorrow. Passing Dreams, en het is gecomponeerd in 1908 naar een gedicht van Ernst Dowson. U hoort de tenor Anthony Ralph Johnson.

Tot besluit van deze uitzending gewijd aan Roger Quilter hoorde u Passing Dreams. Anthony Ralph Johnson was de tenor en pianist Graham Johnson. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we reserveren de komende tijd voor een nieuwe aflevering van Zuiver Klassiek, het wekelijks programma met puur klassieke muziek op de Concertzender. En vandaag een programma met werken van Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Friedrich Ruppe, Felix Mendelssohn Bartholdy en Franz Schubert. We beginnen met een heel bekend werk, de ouverture tot de opera van Mozart, opera Le Nozze di Figaro. U hoort een opname van de Berliner Philharmoniker.

En zo klonk de ouverture tot de opera Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door de Berliner Philharmoniker. En nu weer eens een Nederlands componist, alhoewel hij ook ditmaal import is uit Duitsland. Karel Friedrich Ruppe, daar heb ik het over. Hij was al snel na zijn komst naar Nederland helemaal Nederlander. En vandaar dat we zijn naam ook op zijn Nederlands uitspreken. Van hem nu het concert voor orgel of pianoforte in C groot, uitgevoerd door Henny Heikens op orgel met de delen Allegro maestoso, Larghetto con espressione en Rondo.

U hoorde Henny Heijkens op orgel. Hij speelde concerten voor orgel of pianoforte in C groot van Karel Friedrich Ruppe. En dan nu een wat langer en groter bezet werk. De vijfde symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het werk heeft als bijnaam Reformatie. En dat heeft alles te maken met het koraal van Maarten Luther. Ein Festeburg ist unser Gott. En dat Mendelssohn in de vierde en dus ook het laatste deel verwerkte. De symfonie heeft vier delen en staat in D groot, maar de geleerden zijn het er niet over eens of dat nu klein of groot moet zijn. En wij houden het gezien op het begin, de grote letter D, dus op de grote terts. De uitvoering waar we dus vandaag naar gaan luisteren is door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. En dan geef ik u nog de delen. Andante Allegro con fuoco. Allegro vivace, andante en andante con moto.

Bart van Oort was solist in Schubert's pianosonate in E groot, Deutsch 459. En dit was het laatste werk alweer voor vandaag. Dank voor het luisteren. Robert-Jan de Neve stelde dit programma voor de concertzender samen.

Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Ik ben Thijs Bonger. En als ik alleen in de auto zit, dan luister ik eigenlijk altijd naar de radio. En laatst viel ik middenin het volgende stuk.

Nou, dit stuk had ik nog nooit gehoord, maar de muziek intrigeerde me. Een Duitse dans in driekwartsmaat, beetje dreigend, met voorslagen die trommels proberen te imiteren en met een verfijnd soort contrapunt, waarbij de instrumenten razendsnel thema's van elkaar overnemen. De sfeer doet me denken aan vroege Beethoven, maar de uitwerking van de ideeën is zeer Mozartiaans. Wel een beetje grimmige Mozart. En het optimistische middendeeltje, het trio, heeft weer wat van Haydn. Ja, wat kan dit zijn? Heel irritant. Het werd niet afgekondigd, want het reclameblok is natuurlijk veel belangrijker. Thuis heb ik even de speellijst opgezocht. En ja, daar stond het. Het ging om een minuet uit het derde strijkkwartet van Hummel, geschreven rond 1804. Gespeeld door het Delmay Quartet en mooi opgenomen door het Engelse kwaliteitslabel Hyperion. Hoe zou de rest van dat kwartet klinken? Ik bestelde de cd en intussen begon ik wat op te zoeken over Hummel. En hoe meer ik over hem lees, hoe vreemder ik het vind dat er zo weinig muziek van hem wordt uitgevoerd. Tijdens een flink deel van zijn leven was hij de allerberoemdste componist van Europa. En die reputatie had hij niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij veel beroemde collega's. Het kan toch niet zo zijn dat Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Liszt, Mendelssohn, Spohr, Schumann en zelfs de superkritische Chopin hoog over hem opgaven en dat wij hem niet meer de moeite waard vinden? Nou, daarom ben ik maar eens gaan luisteren. Ik geef toe, je moet goed zoeken tussen wat er is vastgelegd, en dat is lang niet alles, van zijn ruwweg 400 werken. Maar er is tijdens mijn zoektocht wel degelijk het een en ander boven water gekomen dat zeer de moeite waard is. En daar wil ik u in een aantal uitzendingen van laten meegenieten. Als titel van die uitzendingen had ik gedacht aan Herkansing voor Hummel. Ik ben trouwens nog lang niet uitgeluisterd. Voordat ik iets over zijn leven uit de doeken ga doen, wil ik eerst nog even een lekker pianostuk van hem laten horen. Hij schreef het in 1824, 20 jaar na dat strijkkwartet. En het herinnert ons aan twee dingen. Dat het mode was om volksmuziek te gebruiken, in dit geval Hongaarse. En ook belangrijk dat Hummel in zijn tijd een van de grootste pianovirtuozen was. Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6, door Howard Shelley. Thank you.

Howard Shelley met het Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6 van Hummel. Nou, ik hoop dat deze twee stukken van Hummel u voldoende nieuwsgierig hebben gemaakt om mee te reizen tijdens mijn tocht door zijn leven en zijn oeuvre. Goed, daar gaan we dan. Johann Nepomuk Hummel wordt geboren in 1778 in Pressburg, destijds behorend tot het Oostenrijkse Keizerrijk, maar tegenwoordig heet die stad Bratislava. Zijn vader is violist en leider van het theaterorkest. Hummel is een echt wonderkind. Op zijn derde begint zijn vader hem les te geven, viool en piano. 4 jaar oud kan hij al noten lezen en een jaar later speelt hij al voortreffelijk viool en piano. En hij kan ook nog eens goed en zuiver zingen. Omdat vader Hummel zijn baan kwijtraakt, verhuist het gezin naar Wenen als het zoontje Johann Nepomuk 7 is. Heel belangrijk is dat vader een baan krijgt in het theater van Schikaneder, want dat is de librettist van Mozarts opera Die Zauberflöten. Via hem lukt het vader Hummel om zijn zoontje Johan een keer te laten voorspelen voor Mozart. Mozart houdt helemaal niet zo van lesgeven, maar als hij Hummel hoort, is hij zwaar onder de indruk. Waarschijnlijk denkt hij ook terug aan zijn eigen jeugd. En dan vooral aan de eenzaamheid van zo'n wonderkind. En hij biedt spontaan aan om Hummel in huis te nemen en hem gratis les te geven. Daarom woont Hummel vanaf zijn 8e 2 jaar bij de familie Mozart. Hij krijgt nogal chaotisch les van zijn idool. Mozart brengt hem niet alleen de fijne kneepjes van het pianospel bij, hij maakt hem ook wegwijs als componist en improvisator. Op den duur gebruikt hij hem ook als huispianist die zijn nieuwe stukken voorspeelt. En Hummel ervaart ook dagelijks wat er praktisch gezien allemaal komt kijken voor een muzikus als zelfstandig ondernemer. Een volkomen nieuw fenomeen in die tijd. Normaal ben je als muzikus in dienst van het hof of de adel. Als een spons zuigt Hummel alles in zich op. Mozart beleeft op dat moment het hoogtepunt van zijn carrière en allerlei beroemdheden lopen bij hem de deur plat. Ik noem er 2. De grote dichter en librettist Lorenzo da Ponte, met wie Mozart zijn 3 bekendste opera's schrijft. En dan bedoel ik Don Giovanni, Le Nozze di Figaro en Così fan tutte. Mozart is ook goed bevriend met Haydn, die regelmatig strijkkwartet met hem komt spelen. Leraar Mozart en leerling Hummel kunnen erg goed met elkaar opschieten. Ze worden regelmatig samen op straat gesignaleerd en soms neemt Mozart hem mee als hij gaat biljarten. Mozarts vrouw, Constance, is erg lief voor Hummel en ze behandelt hem als een zoon. Hummel heeft altijd tegen Constance gezegd dat hij, als hij later succes heeft, haar ruimschoots zou terugbetalen voor alle zorg, het levensonderhoud en de lessen die hij gratis kreeg. Hij heeft zich nooit aan die belofte gehouden, ook al verdiende hij later geld als water. 9 jaar oud mag Hummel voor het eerst soleren op een openbaar concert, geleid door Mozart. We weten helaas niet wat hij dan speelt. Ongetwijfeld een kersvers pianoconcert van Mozart. En dat zou best wel eens KV 503 kunnen zijn. In het manuscript daarvan ontbreken delen van de pianopartij en ook de cadensen. Dat zien we wel vaker bij Mozart. Hij zat nou eenmaal constant in tijdnood. Er moest dan geïmproviseerd worden en volgens tijdgenoten was Hummel daar al heel jong een meester in. Er bestond natuurlijk geen betere leraar om hem die kunst bij te brengen dan Mozart. Later heeft Hummel een arrangement gemaakt van dat pianoconcert. En we horen het, gaan het nu naar luisteren. Het is voor piano, fluit, viool en cello. En wij horen daaruit het langzame deel.

Langzaam deel uit Mozarts pianoconcert KV 503 in een kamermuziekbewerking van Hummel. In 1788, als Hummel 10 is, zegt Mozart tegen hem dat zijn opleiding nou wel afgerond is en dat hij muzikaal gesproken op eigen benen kan staan. Bovendien raakt Mozarts carrière een beetje in het slop. Dat houdt in dat hij sowieso moet stoppen met de gratis lessen aan Hummel. Mozart raadt Hummels vader aan om, net als hij zelf in zijn jeugd, met zijn zoon op tournee te gaan in Europa. Dat gebeurt en 5 jaar lang zwerven vader en zoon Hummel het continent af. Eerst Praag en Brno, dan kriskras door Duitsland. In Weißenstein in Beieren wordt Hummel ernstig ziek. Het gaat om de pokken. Hij geneest er wel van, maar zijn gezicht is blijvend gehavend. Het lijkt wel een maanlandschap. Na Denemarken steken vader en zoon over naar Engeland. Daar geven ze allebei muziekles om rond te kunnen komen. Dat Hummel pas 12 is, vormt kennelijk geen belemmering. Verder weten we dat Hummel zelf ook nog les krijgt. En van niemand minder dan de beroemde pianist Clementi. Erg belangrijk voor hem is dat Haydn op dat moment furoren maakt in Engeland. Hij kent hem dus al een klein beetje van toen hij nog bij Mozart woonde. Op een bepaald moment heeft Haydn dringend behoefte aan een vervanger voor een zieke pianist en hij schakelt Hummel in. Hij speelt bij die gelegenheid zo goed dat Haydn hem na afloop op het podium een zoen op zijn voorhoofd geeft en hem voorstelt aan het enthousiaste publiek. Hummel houdt zich in die periode al uitgebreid bezig met componeren. We gaan zo meteen luisteren naar een deel uit een pianoconcert van hem dat hij hoogstwaarschijnlijk schreef op zijn 12e. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, is er toch nog een pianoconcert van Mozart dat ik niet ken? Howard Shelley soleert en dirigeert ook de London Mozart Players.

eerste deel uit een pianoconcert in A groot, door Hummel gecomponeerd op zijn 12e. Dat succesvolle optreden van Hummel zorgt natuurlijk voor meer optredens, onder andere aan het hof van koning George III. En op een van die Londense recitals mag hij ook een eigen werk spelen. Waarschijnlijk ging het om zijn sonate opus 2 nummer 3 in C groot. We draaien daaruit het openingsdeel, gespeeld door Ian Hobson. 14 was Hummel toen hij dit schreef, onvoorstelbaar.

Ian Hobson met het eerste deel uit de sonate opus 2 nummer 3, geschreven door Hummel op zijn 14e. Dit stuk heeft hij waarschijnlijk in Londen uitgevoerd. Een compositie waarvan we zeker weten dat hij hem als 13-jarige in de Engelse hoofdstad heeft gespeeld, is een pianotrio van Haydn, Hoboken 15-14. Ik vind het langzame deel daaruit zo bijzonder dat ik het wil laten horen. Er heerst een Mozartiaanse vredigheid en het zwerft zo avontuurlijk door ver verwijderde toonsoorten dat je de romantiek als het ware voelt naderen. Zo eindigt dit deel in de buitennissige toonaard Dies. We horen het Bozar-trio met de nog steeds actieve, zeldzaam mooi spelende pianist Menachem Pressler.

U hoorde het Concerto Grosso opus 7 nummer 6 in S groot van Locatelli, uitgevoerd door Torsten Rosenbusch, viool, en het Kamerorkest Karel Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heentjen. Dit was Chroniek van de Amsterdamse Muziek, waarin we u werken lieten horen van Pietro Antonio Locatelli. Chroniek van de Amsterdamse Muziek werd voor de Concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 van de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. En deze aflevering 3 die gaat over Jan Ladislav Dušek en duetten voor harp en fortepiano. We staan dus in deze aflevering stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dušek. En we luisteren dus naar haar duetten voor harp en fortepiano. Te beginnen met het duo in F groot, opus 26 uit 1794, wat de componist in Londen heeft geschreven. De harpiste Masumi Nakazawa hoort u op een enkel pedaalharp van Naderman en dat dateert uit 1815. En achter de Broadwood fortepiano uit 1804 zit Richard Egger.

heeft geluisterd naar het duo in F-groot opus 26 van Dussek. Massima Nakazawa hoort u op een naar de man enkel pedaalharp uit 1815 en pianist Richard Egger zat achter een Broadwood forte piano en die dateert uit 1804. We gaan luisteren naar diezelfde uitvoerder, maar nu met het mooie duetto in C, waarschijnlijk geschreven voor amateurmuzici.

Harpiste Masumi Nakasawa. Zij speelde het duetto in C. Groot van Jan Ladislav Dusek. En die hoorde natuurlijk ook pianist Richard Egger. Dan gaan Masumi en Richard nu verder met duo Concertant opus 72 uit 1811. Intussen is de componist weer terug in Parijs.

En zo klonk het duo concertant opus 72 van Jan Ladislav Dušek. Met harpiste Masumi Nakazawa, zoals eerder gezegd, op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En de pianist Richard Egger, die speelde de Broadwood fortepiano uit 1804. Dan nu nog het eerste deel uit het duo concertant opus 73. En dat dateert uit 1811.

Tot besluit was dat het laatste deel uit het duo concertant opus 73 van Jan Ladislav Dušek. U hoorde de harpiste Masumi Nakazawa op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En ook deze keer was van de partij pianist Richard Egger en hij speelde op de Broadwood fortepiano uit 1804. Tot zover dus dit derde deel in de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. Een serie die voor de concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender. Welkom bij de laatste aflevering van de programmaserie Gesprek onder acht ogen over de strijkkwartetten van Joseph Haydn. Het gaat om in het totaal 14 uur radio. In de vorige aflevering zaten we midden in zijn laatste volledige reeks van 6 met als opus nummer 76. We beginnen vandaag met nummer 4. Dit kwartet wordt verhoudingsgewijs vaak gespeeld en heeft weer een bijnaam. Vanwege de stijgende melodie, vertolkt door de eerste viool, aan het begin van het briljante eerste deel, heeft men het over het Sunrise Quartet. Daarna volgt een somber adagio. Als contrast een echt boers menuet en het stuk eindigt met een bewerking van een Engels volksliedje, waarschijnlijk door Haydn opgepikt op een van zijn succesvolle reizen naar Engeland. Het coda bestaat uit een stretto, dat wil zeggen dat dit stukje naar het einde toe steeds sneller gespeeld moet worden. Een techniek die later met graagte werd toegepast door Haydns leerling Beethoven. Dus nu opus 76 nummer 4 door het Angelus Quartet.

Het Sunrise Quartet, opus 76 nummer 4 van Haydn, gespeeld door het Angelus Quartet. Zij vertolken ook het laatste kwartet uit de reeks opus 76, een beetje raadselachtig stuk. Het eerste deel is niet in sonatenvorm, maar een variatiedeel over een super eenvoudig motiefje. Deel 2 draagt als titel Fantasia. Voor de uitvoerende is het even schrikken, want er staan 5 kruisen voor aan de regel. De titel Fantasia heeft Haydn waarschijnlijk overgenomen van muziek van Purcell, die hij in Engeland had gehoord. Na de contrapuntische ernst keert Haydn's humor terug in het presto minuet. En die stemming handhaaft hij in de virtuose finale. Het Angelus Quartet met opus 76, nummer 6.

U hoorde het Angelus Quartet met opus 76 nummer 6 van Haydn. In 1799 was Haydn druk bezig met het componeren van zijn oratorium Die Jahreszeiten. Die klus viel hem zwaar, want hij was intussen al achter in de 60 en zijn gezondheid liet hem vaak in de steek. Zelf zei hij daarover: Die Jahreszeiten haben mir das Rückgrat gebrochen. Nog één keer kreeg hij in die tijd opdracht om een reeks strijkkwartetten te schrijven. De bestelling kwam van vorst Lobkowitz. Die man was kennelijk muzikaal gesproken nogal hongerig, want hij bestelde tegelijkertijd bij de jonge Beethoven ook nog eens 6 kwartetten. Zeiten. Die klus viel hem zwaar, want hij was intussen al achter in de 60 en zijn gezondheid liet hem vaak in de steek. Zelf zei hij daarover: Die Jahreszeiten haben mir das Rückgrat gebrochen. Nog één keer kreeg hij in die tijd opdracht om een reeks strijkkwartetten te schrijven. De bestelling kwam van vorst Lobkowitz. Die man was kennelijk

van volksmuziek. In deel 1 horen we een Hongaars volksliedje en het thema van de finale is een Kroatisch rondedansje. Opus 77 nummer 1 door het nog jonge Jerusalem Quartet. En die maken op het moment furoren. Ze hebben net een schitterende opname gemaakt van Schubert's Der Toten das Mädchen.

U hoorde het Jerusalem Quartet met Haydn's opus 77 nummer 1. We weten niet precies waarom Haydn maar twee kwartetten voor vorst Lobkowitz heeft geschreven, terwijl hij er toch drie had besteld. Een van de grote Haydn-autoriteiten, Robbins Landon, beweert dat Haydn is gestopt omdat hij concurrentie kreeg van zijn leerling Beethoven. Het boterde helemaal niet tussen die twee. Beethoven vond dat hij niks van Haydn leerde en Haydn vond Beethoven onmogelijk en eigenwijs. En als het publiek in die tijd kwartetten hoorde van hun beiden, dan ging de voorkeur uit naar die van Beethoven, want die waren wat moderner. We weten dat Haydn een paar jaar eerder ook was gestopt met het schrijven van pianoconcerten toen hij er een paar van Mozart had gehoord. Misschien dat het wel leuk is om ter vergelijking iets te laten horen uit zo'n vroeg kwartet van Beethoven. We draaien het slotdeel uit diens opus 18 nummer 2, dus ook geschreven in opdracht van vorst Lobkowitz. U hoort het Alban Berg kwartet.

Dat was het Alban Berg Quartet met de finale uit opus 18 nummer 2 van Haydn's grote concurrent Beethoven. Weer terug naar Haydn zelf. We zijn nu toe aan het laatste kwartet dat hij voltooide, opus 77 nummer 2. Deze muziek barst nog van de vitaliteit. Je zou niet zeggen dat dit stuk is geschreven door een 67-jarige man met een zwakke gezondheid aan het eind van zijn carrière. We draaien een uitvoering door het Amati-kwartet.

Het Amati Quartet was dat met Haydn's opus 77 nummer 2. En tot slot van deze programmaserie rond de kwartetten van Haydn draaien we nog een onvoltooid strijkkwartet uit het jaar 1803. Haydn voegde er een muzikaal visitekaartje bij en daarop stond Hin ist all meine Kraft, alt und schwach bin ich. Voor u speelt het Angelus Quartet.

opus 103 door het Angelus Quartet. Vooruit, nog een heel klein Haydn toetje uit opus 9, nummer 6. Dit programma werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger.

onbekend, maakt onbemind. U hoorde de zoon van Brahms, tevens kleinzoon van Bach. We hebben het over Max Reger. Te laat geboren om modern te zijn en in 1916 te vroeg overleden om van zijn succes te genieten. En nu eigenlijk nog steeds vergeten. Dat dit onterecht is, bewijst de aria die u zojuist hoorde, gespeeld door Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti. Een aria van Reger gebaseerd op een air van Bach. Regers stijl van componeren is tegelijkertijd conservatief en vooruitstrevend. Hij grijpt terug op de traditionele vormen van de 18e eeuw, maar zijn avontuurlijke gebruik van harmonie blikt vooruit verder de 20e eeuw in. Wie Reger tot op heden onbekend was, moet eigenlijk beginnen met de pianostukken Aus meinem Tagebuch. Deze korte stukken zijn de sleutel tot Reger. Alles gebeurt hier, emotionele diepgang, pathos en het soms bijna bozaardige gevoel voor humor. Matthias Becker speelt nu deel 1 van Aus meinem Tagebuch.

U hoorde Matthias Becker met het eerste deel van Aus meinem Tagebuch van Max Reger. Reger was de altijd werkende componist. Zijn biografie heeft niet voor niets de titel Werken in plaats van Leven. Zijn dood op 43-jarige leeftijd was tragisch, maar niet onverwacht. Gulzig was hij in alles. Zijn ijver combineerde hij met een grote eetlust, flink roken en stevig drinken. In 1916 werd Reger in zijn hotelkamer getroffen door een hartstilstand. Toen hij daar de volgende morgen, rustig liggend op bed en nog met de krant in zijn handen, werd gevonden, lag op de tafel de partituur van het eerste van zijn 8 geistliche gezangen, met de titel Der Mensch lebt und besteht nur eine kurze Zeit. U kunt gaan luisteren naar de 5 aquarellen van Reger, uitgevoerd door Anna Tsibuleva.

En dat was tot besluit van dit programma de Concertouverture in B van Johannes van Bree, gespeeld door het Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacques van Steen. En tot zover dus deze derde aflevering van NL Symfonisch, een serie die voor de Concertzender wordt samengesteld door Xandra van Acht. Dan tot het volgende programma speelt Clara Haskell het adagio van de pianosonate nummer 17 in D klein, opus 31, nummer 2, ofwel de Tempest van Ludwig van Beethoven.

0: Clara Haskell speelde het adagio uit de pianosonate nummer 17 in D-klein opus 31 nummer 2 van Ludwig van Beethoven.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Vandaag in dit programma wil ik u graag liederen laten horen van Korngold. Van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold, om precies te zijn. In 1897, dus nog net in de 19e eeuw, in Wenen geboren. Vader was de gevreesde Joodse advocaat Julius Korngold. Gevreesd om zijn pittige muziekrecensies in de krant Die Neue Freie Presse. Zijn recensies waren al net zo pittig als die van zijn voorganger Hans Lieck. Vader Julius gaf zijn zoon ook nog eens de naam Wolfgang als eerbetoon aan een ander wonderkind uit Oostenrijk. Het kwam natuurlijk niet door die naam, maar het jongetje Erich Wolfgang Korngold was behoorlijk talentvol. Op zijn 9e was er al een pianoconcert. Toen Gustav Mahler het hoorde, was hij laaiend enthousiast. Een genie, noemde hij het ventje. En de grote Richard Strauss was een paar jaar later ook al zo enthousiast over andere pianowerken. In 1905 schreef hij zijn eerste lied, 7 jaar jong dus. En samen met een liedje dat hij 2 jaar later schreef, geven deze kinderwerken het grote talent weer van Korngold. Luistert u eens naar Die Knabe und das Veilchen en naar Kleiner Wunsch. Hij schreef de tekst ook zelf. Bariton Konrad Jarno en pianiste Renild Mees.

die Knabe und das Veilchen, ein kleiner Wunsch. Bariton Konrad Czarno und Pianist Randall Mays. Korngold ist mal 60 Jahre geworden. Geboren in Brno in Tsjechië en overleden in Hollywood. Eerst bejubeld als het nieuwe Weense wonderkind en later afgedaan als niet modern genoeg en niet vernieuwend. Hij bleef later romantisch componeren en hield vast aan tonaliteit en chromatiek. Maar eerst die jubeljaren in Oostenrijk. Flink gestuurd door zijn vader, een situatie die een beetje lijkt op die andere Wolfgang met vader Leopold, ging Korngold op zijn 9e aan het Weense conservatorium bij Robert Fuchs muziek studeren. Zemlinski was ook een leraar van hem. In 1910, dus 13 jaar oud, begon hij aan een liederencyclus. Hij koos voor gedichten van Joseph von Eichendorff. Schubert, Schumann, Mahler en Strauss, om er maar een paar te noemen, liet hij zich ook inspireren door zijn gedichten. Hij schreef er 16. En 3 daarvan bundelde hij in zijn opus 9, 6 einfache Lieder. Schneeklukchen, Nachtwanderer en Das Ständchen. En die worden nu gezongen door bariton Boye Skouhoes. En Helmut Deutsch is de pianist.

Ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat dit composities zijn van een 13 jaar oude jongen. Sneeuwklukje, Nachtwanderen en Das Ständchen. En die werden gezongen door bariton Boyes Kouhoes samen met Helmut Deutsch aan de piano. Dat waren liederen met teksten van Von Eichendorff. Dan uit datzelfde opusnummer nu de volgende drie liederen, opus 9 dus. En die worden gezongen door bariton Konrad Gernot en Redild Mees aan de piano. Teksten van Honold, Kipper en Treptisch.

Liebesbriefchen, das Heldengrab am Puth en Sommer. Opus 9. Liederen van de 13-jarige Erich Korngold. Hij overleed in 1957 en tijdens zijn hele componistencarrière schreef hij liederen. Sonnet für Wien, opus 41, is zijn laatste lied, gecomponeerd in 1950. Ik zal het u straks laten horen. Jubeljaren noemde ik net zijn jeugdjaren. Maar er was wel kritiek. Als iemand zo succesvol is, zo jong, dan kan er sprake zijn van afgunst. Zijn vader had veel invloed en zorgde dat de muziek ook kon worden uitgevoerd. In 1912 voerden Mengelberg en het Concertgebouworkest al een werk van hem uit. In 1918 schrijft Willem Pijper erg onvriendelijk. Korngold's vioolsonate is een zo hinderlijk product van geestelijke impotentie, compositorisch-technische onhandigheid en motivische diefstal dat ik weiger er verder iets van te zeggen. Die liederen uit die tijd, Eerste Wereldoorlog, kreeg alleen maar lof. Stonden pal naast liederen van Mahler en van Strauss. In zijn opus 14 verwerkt hij enigszins zijn oorlogstrauma's. Hij was in het leger, een onderdeel van die grote oorlog, verloor een lievelingsoom en verschillende goede vrienden en zag Wenen in puin liggen. In 1920 kwamen zijn 4 afscheidslieder uit. Hij was 23 jaar oud. Luistert u nogmaals naar Konrad Jarnot en Renéld Mees in Sterbelied. Dies eine kan mijn zenen niet meer vassen. Mond, zo gehst du wieder auf en Versuchung.

Opus 14, Sterbelied, dies eine kann man Sehnen nimmer fassen, Mond, so gehst du wieder, in Versuchung. Lieder von Erich Korngold, gesungen durch Konrad Tscherneau und René Mees an der Piano. Wilt u de teksten, de titels van de liederen nog eens nalezen? Kijkt u dan op onze site concertzender.nl en daar ziet u de speellijst. In het jaar van deze liederen ging ook zijn opera in première in twee theaters tegelijk. In Hamburg en in Keulen. Vader schreef het libretto, Die Tote Stad, opus 12. Het werd een wereldsucces. Het meest bekende lied hieruit is zonder twijfel Marietta's lied. Luistert u naar sopraan Adriane Pichonka en pianist Renild Mees.

Marietta's Lied uit Die Tote Stad op 12. Die stad is trouwens Brugge. U luisterde naar sopraan Adriane Pichonka en pianist Renild Mees. Hij schreef hierna nog prachtige liederen zoals Was du mir bist en Unvergänglichkeit. Maar het was theaterproducent Max Reinhardt die hem naar Berlijn haalde, waar hij muziek ging schrijven voor toneelproducties, ouverturen en balletmuziek. Ondertussen veranderde de politieke situatie in Duitsland. Korngold ging dat zelf merken toen de nazi's zijn muziek gingen verbieden. Die Tote Stad mocht niet meer op het toneel verschijnen. Werk van Joodse componisten mocht niet meer worden uitgevoerd. In 1933 vertrok hij naar Amerika, naar Hollywood. Kreeg daar opdrachten om muziek te schrijven bij films. In 1935 werd hij door Warner Brothers gevraagd muziek te componeren voor de film Captain Blood. Hierop volgden 18 filmcomposities in 12 jaar. Het waren voor die tijd spectaculaire avonturenfilms met exotische locaties, zeegevechten en romantiek. Zijn muziek heeft dezelfde grandeur, pathos en soms bombast als zijn orkestwerken. Korngold noemde deze composities opera's zonder woorden. In deze muziek was Korngold een pionier. Hij kreeg er ook een Oscar voor, zelfs twee. Zijn wijze van componeren beïnvloedde filmcomponisten als Max Steiner, Franz Waxman, Ugo Friedhofer en John Williams. Natuurlijk werden zijn liederen ook anders. Hij gebruikte Engelse teksten, veel Shakespeare. Maar het was filmmuziek geworden. Weg zijn Mahler en Strauss. Music in the Night en Under the Greenwood Tree, gezongen door sopraan Courtney Budd samen met pianist Dalton Baldwin.

Under the Greenwood Tree en daarvoor Music in the Night. Gezongen door sopraan Courtney Budd samen met pianist Dalton Baldwin. Muziek dus uit de Hollywood-tijd. Na de oorlog had Korngold goede hoop dat hij zich in Oostenrijk weer als belangrijk componist kon vestigen. Maar de lokale pers sloeg die nogal hardhandig de bodem in. Men zag niets meer in de componist van filmmuziek, die er bovendien nog een ouderwetse componeerstijl op nahield. De Weense première van Die Katrien werd een regelrechte flop, die evident laat-romantische stijl tot op het bot neergesabeld in de pers. Er vloeide nog wel het nodig uit zijn pen, zoals het derde strijkkwartet. Het vioolconcert, Jascha Heifetz, was er in de jaren de belangrijkste pleitbezorger van en het is nu een van de meest uitgevoerde vioolconcerten.

ook in 1957 in zijn geliefde Hollywood. Maar ook de muzikale tijdgeest blijft in verandering. En we mogen nu spreken van een revival van Korngold's werk. Ik wil dit programma afsluiten met het laatste lied dat hij schreef als opus 41. Een eerbetoon aan de stad van zijn jeugd. In puin geschoten in de oorlog. De stad waar hij gehoopt had terug te keren. Sonnet für Wien. Gezongen door bariton Konrad Jarno samen met pianiste Renild Mees.

Luisteraars, welkom bij Radio Romantica, vanavond gevuld met kamermuziek. We beginnen met een groot werk in een bijzondere bezetting, het nonet van Josef Rheinberger. Dat is geschreven voor 9 solisten, 5 blazers, te weten fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn, zitten naast 4 strijkers, viool, altviool, cello en contrabas. Dit kleine orkest biedt de componist eindeloos veel mogelijkheden en hij laat horen dat hij daar wel raad mee weet. Luister nu dus naar dit nonet van Rheinberger in de uitvoering van het ensemble Wien Berlin. 4 delen, allegro, menuet, andante trio, adagio molto en finale allegro.

En zo klonk het nonet van Josef Rheinberger uit 1884. Het werd gespeeld door het ensemble Wien-Berlin, bestaande uit solisten van de Wiener en de Berliner Philharmoniker. Dit legendarische ensemble bestond in 1993 uit Wolfgang Schulz fluit, Hans-Jörg Schellenberger hobo, Karl Leister klarinet, Günter Högner horen, Milan Turkovic fagot, Rainer Kussmaul viool, Wolfgang Christ altviool, Georg Faust cello en Alois Posch contrabas. In Radio Romantica kunt u nu luisteren naar de vioolsonaten van Antonín Dvořák. Dit stuk ontstond in 1880, in hetzelfde jaar waarin Dvořák aan zijn vioolconcert werkte. De kamermuzikale pendant is echter wars van violistische virtuositeit en effectbejag. In de sonaten bepalen innigheid en intimiteit van de muzikale taal de sfeer en de expressie. Violiste Antje Wijdhaas en pianiste Silke Avenhaus spelen voor u de sonate in F, opus 57 van Antonín Dvořák. Drie delen: Allegro ma non troppo, poco sostenuto en Allegro molto.

U heeft geluisterd naar het Blokfluitconcerto opus 7 en 9 van Tommaso Albinoni, componist van de maand bij de Concertzender. En deze werken werden uitgevoerd door Mika La Petri, blokfluit, en I Solisti Veneti onder leiding van Claudio Simone. Muziek uitgebracht bij het label RCA.

Dit is de Concertzender en we beginnen nu met een nieuwe serie, de Zweedse Symfonie. Hierin hoort u Zweedse symfonische muziek vanaf 1781 tot en met 1945. En we beginnen met de Zweedse Mozart, namelijk Jozef Martin Kraus. Aan het hof van de Zweedse koning Gustav III in de tweede helft van de 18e eeuw stond de opera centraal. Deze prachtlievende vorst werd door de adel vermoord tijdens een gemaskerd bal. Verdi gebruikte dat verhaal later voor zijn opera Un ballo in maschera. Deze Gustav III haalde de Duitse componist Jozef Martin Kraus naar Zweden in 1778. En hij stuurde de componist naar Europa voor een muzikale studiereis. Een mooie weerslag daarvan zijn de symfonieën van Kraus die hij tijdens deze reis schreef. We beginnen met de symfonie in C, grote terts. Deze symfonie is nog in Stockholm geschreven in 1781. Hij heeft het nummer VB139 en dat is een catalogusnummer. Die catalogus is gemaakt door meneer Van Boer, VB. Dus de symfonie in C, grote terts, VB139. Voor u speelt het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

Het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist speelde de symfonie in C grote terts van Joseph Martin Kraus. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met de symfonie in C kleine terts. Ook van Joseph Martin Kraus. De symfonie schreef de componist in Wenen. Ik zei u net al dat Gustav III deze componist in Europa stuurde om inspiratie op te doen. En deze symfonie, de volgende symfonie, componeerde hij in Wenen in 1783. Hij is opgedragen aan Joseph Haydn. En in dit werk komt heel duidelijk naar voren wat de invloed van Gluck op de componist was. Symfonie in C kleine terts.

Dat was de symfonie in C kleine terts met het catalogusnummer 142, VB 142, van Joseph Martin Kraus. Peter Sundqvist dirigeerde het Zweeds Kamerorkest. Dan gaan we nu verder met de symfonie in S groot, ook van Kraus. Dit werk schreef de componist in Rome in 1783. Ook dit keer luisteren we naar het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

Dat was pianist Milos Gauka met de laatste vier preludes uit Chopin's reeks opus 28. Ik zei het al aan het begin van de uitzending, deze mooie cd is niet overal te koop, omdat die in privébeheer is vervaardigd. Maar als u hem wilt bestellen, dan kan dat bij de Vrije Boekhandel in Breda. Hun webadres is www.devrijeboekhandel.nl. www.devrijeboekhandel.nl. We hebben nog tijd voor een toegift, misschien wel voor twee. Een heerlijke, opwindend, virtuose, maar wel weer superkorte Chopin-prelude in Aschoot. Marta Argerich legde hem op zo'n manier vast dat het je letterlijk de adem beneemt. Ze deed dat in 1977, toen ze nog voor solo-cd's de studio inging. En zo kunnen we aan het eind van deze uitzending zeggen dat we het hele hoofdstuk Chopin en de prelude hebben afgewerkt. Ik kondig meteen even af. Deze uitzending werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Ronald Visser.

0: Heel klassiek minnend Nederland wordt dat gevierd. Wij gaan dat dus ook doen. Leven Beethoven heet dit programma. Het doel, dit jaar draaien we alle werken van Beethoven. Vanaf volgende week elke dag, elke werkdag een uurtje tussen 10 en 11. Dan lukt dat precies. Dat wil zeggen dat we aan het eind van het jaar dus alle muziek van Beethoven gedraaid hebben. Waar ik zelf ook heel erg naar uitkijk, want ik ken lang niet alles. En lukt live luisteren niet altijd, dan is dat natuurlijk geen probleem. Want alles is online als podcast terug te luisteren op www.concertzender.nl. En omdat ik en mijn collega-presentatoren onmogelijk alles kunnen kennen, nodigen we elke maandag een specialist uit die de muziek van de week komt duiden. En nu in de voorafgaande week hoor je 3 inleidende programma's om Beethoven even goed te leren kennen. En vandaag zit tegenover mij Bart van Oort. Bart, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het spits afbijten.

Goedemorgen, welkom bij de Concertzender. Gelukkig nieuwjaar kan ik nog zeggen. In het vorige decennium klonk er om deze tijd altijd de gewone programmering van de Concertzender. Maar in 2020 is een bijzonder jaar, het Beethovenjaar. Dit jaar is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren.

0: Het derde deel uit de pianosonate nummer 5, de finale, is dat Prestissimo, door Bart van Oort zelf gespeeld.
1: Ja, dat is, ik dacht nog, dat is een poos geleden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij komt binnenkort weer. Ik ga binnenkort naar New York om in een pianomarathon mee te doen. En dan komt deze ook weer op het programma.
0: En waarom?
1: Ja, dat hebben ze gevraagd.
0: Ja,
1: bij zo'n marathon is het altijd ingewikkeld hoor. Want dan doen er een heleboel mensen mee. En die moeten allemaal hun favoriete stukken spelen. En van de 32, of in dit geval 35 sonates, zijn er waarschijnlijk een stuk of 15 die iedereen wel wil doen. En dus dan wordt er gewoon gekozen.
0: Ja. Bart van Oort, je won in 1986 het Mozart Forte Piano Concours in Brugge. Je werd in 1993 Doctor of Music Arts in Historical Performance Practice aan de Cornell University in Amerika. Speelt veel op festivals, lezingen, masterclasses, concerten over de hele wereld. Geef les aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Ik lees even gewoon je hele biografie voor, ongeveer. En je bent dan vooral gespecialiseerd in de fortepiano en dus die historische uitvoeringspraktijk. We kunnen je ook wel kennen van je ensemble, de Van Swieten Society, waar je altijd achter de toetsen zit, zullen we maar zeggen. Dat kan van alles zijn, hè?
1: Jawel, wij treden op met muziek tussen 1750 pak een beet en 1880.
0: Klaversymbols voor de piano.
1: Nee, klaversymbols, daar zul je mij niet mee aantreffen. Ik vind het prachtig, maar dat is niet mijn vak. Het verandert heel sterk het beeld, hoor. De studenten die wij nu krijgen in Den Haag zijn bijna altijd ook klaversinist of gaan dat erbij doen. Dus het vak van historische toetsen, dat wordt veel breder. Ik ben zo'n beetje nog de laatste generatie, denk ik, van fortepianisten die daar helemaal op kunnen focussen.
0: Ja, ja. Van waar die verandering?
1: Nou, omdat het speelveld zo enorm verandert. Laat ik het zo zeggen, de toetsenisten vinden zichzelf niet meer specialisten in één instrument. In Den Haag en Amsterdam, oude muziekafdeling, doen wij wat ze in Moskou bijvoorbeeld al 20 jaar doen. Alle toetsenspelers, dat is zowel de moderne pianisten als de organisten, klavissinisten, doen ook historische instrumenten erbij. Dus onze oude muziekafdeling in Den Haag biedt nu het vak aan van historische klavier. En dan kun je alle drie die vakken binnen je opleiding kun je doen. Dus orgel, klaversymbool, fortepiano en klavichord zelfs. En de moderne pianoafdeling die begint zich daar nu ook in te roeren. En wij gaan ook steeds meer werken met de moderne pianisten.
0: Zelfs, ja. Ja. Oh, interessant. Nou, daar komen we op terug. Want dat zal wel een grote crosslink zijn tussen elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat we net gehoord hebben, dat was op fortepiano.
1: Ja.
0: Beethoven zou het instrument gekend kunnen hebben?
1: Ja, deze nou specifiek niet. Want dit is een kopie van het piano uit Beethovens tijd, 1795. Door Chris Manen gebouwd in België. Mijn favoriete bouwer. Er zijn een aantal hele goede bouwers in Europa. Hij is er één van. Maar ik speel al mijn hele carrière op zijn instrumenten. En wat hij heeft gedaan, zoals bijna alle bouwers in de wereld. Hij kopieert de Walter. De originele Walter uit 1795, die staat in het Landesmuseum in Nuremberg. Daar zijn goede tekeningen van en die tekeningen gebruiken ze, al die bouwers. En die is uit 1795, precies de tijd van deze sonate. De fortepiano is een sprekend instrument. Het articuleert beter, de toon is niet eindeloos lang, zoals bij de Steinway. De toon is natuurlijk ook niet zo rijk, maar de fortepiano heeft wel eindeloos veel kleuren. Dus karakteriseren is heel erg belangrijk. De muzikale zin, zoals Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert ook nog, Brahms, Schumann nog schreven. Die muzikale zin bestaat uit muzikale woorden. En net zo goed als ik nu articuleer, moet ik dat op die piano ook kunnen. Terwijl in de moderne optiek, maak ik het even heel zwart-wit, is het belang van de doorgaande melodie, de horizontale doorgaande ononderbroken melodie, is het allergrootst. Je hoort het vooral nog heel sterk bij zingen en bij vioolspelen. Dat articuleren gebeurt natuurlijk wel, maar is ondergeschikt aan het dragen van de toon. Zingen is klinkerzingen geworden in plaats van medeklinkerzingen. Zoals dat in de 18e, begin 19e eeuw nog wel zo was. Pianospelen is een soort de zinnen zo mooi mogelijk aan elkaar plakken. In plaats van de zinnen zo mooi mogelijk scheiden. En zelfs daarbinnen de woorden zo mooi mogelijk scheiden. Een eigen karakter, een eigen vorm geven. Er komt heel veel innerlijk rubato bij. Terwijl juist ook in het moderne spelen het ritme bijna gelijk wordt aan het metrum.
0: Zullen we daar eens naar luisteren? Want we hebben hetzelfde, niet hetzelfde stukje, maar wel uit dezelfde pianosonate. Ook op de moderne vleugel. Misschien kunnen we dat wel horen. Dit is Alfred Brendel.

0: het eerste deel, het presto uit het pianosonate, uit de pianosonate opus 10, nummer 3, gespeeld door Alfred Brendel. Niet helemaal dezelfde als wat we hiervoor hoorden, dat zei ik wel, maar dat klopte niet. Bart?
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Wat is nou beter?
1: We doen niet aan beter, we doen aan anders. Mm-hmm. Wat Brendel hier doet, kijk, ik had erbij moeten zeggen dat alle groten der aarde, en daar hoort hij natuurlijk bij, staan boven elke verdenking verheven. Hij is niet voor niets zo groot. Hij doet precies wat wij willen. Alleen, hij doet wel iets anders. Dit zou hij op een fortepiano niet kunnen. Dan zou hij het moeten aanpassen. En wat hij hier doet, als we het al kunnen met z'n allen, dan kan dat niet op een fortepiano. Dat instrument zou daar niet goed op reageren.
0: Wat kan er niet?
1: Dat heeft met de, wat ik straks al zei, de expansiviteit van de muzikale zin te maken. Met het balans tussen de linker en de rechterhand, die moet heel anders op een fortepiano. Het pedaalgebruik is per definitie anders. De moderne piano leeft van pedaal. De toon zelf is lang en rijk en heeft de neiging om, als je, omdat hij zo lang is, als je de toets loslaat en dus de demper valt terug op de snaren, dan wordt die toon afgeknepen. Dan is die ineens weg. Dat is een muzikale guillotine eigenlijk. En daarom gebruiken we op de moderne piano veel pedaal om dat effect te verzachten.
0: Ja. Je zei net ook dat er in een fortepiano zitten meer kleuren.
1: Mm-hmm. Meer karakters, moet ik zeggen. Ja. De moderne piano kan veel luider.
0: Wat Beethoven waarschijnlijk wel prettig had gevonden. Had hij hem nog gehoord?
1: Dat zou zomaar kunnen. Een van de redenen dat de piano is gaan groeien is wel degelijk wat Beethoven vroeg van zijn pianobouwers. Ja. We weten dat hij 14 verschillende piano's had in zijn carrière. Waarschijnlijk zijn het er meer geweest, maar 14 kunnen we documenteren. En bijna altijd was de volgende piano die hij kreeg ofwel een gift van een bouwer. Een gift door Beethoven ook wel actief afgedwongen. Want daar was hij erg goed in. Ofwel een instrument wat hij kocht om meer geluid te kunnen horen. Ja.
0: Maar grote kans dat alle 14 die fortepiano's een ander karakter hadden. Ja, misschien dat is meer verschil dan nu bij vleugels.
1: Ja, dat is zeker zo. We onderscheiden in Beethovens werken 3 periodes. De vroege, midden en de late periode. En het is geen toeval dat de midden en de late periode samenvallen met een grote verandering in de piano's die hij gebruikte. De late periode, kun je zeggen, is voornamelijk begonnen eigenlijk door zijn volmaakte doofheid in die tijd. De middenperiode begint op het moment dat hij zich realiseert dat hij doof aan het worden is. Maar dat valt er wel samen met de piano's die hij koopt. Ja.
0: Want hoe pak je dat dan aan als je eigenlijk niet zo goed weet? Misschien weet je op wat voor fortepiano die.
1: Ja, die 14 kunnen we documenteren. Weet je precies wat het is? Ze bestaan niet allemaal meer, dus we kunnen ze niet allemaal helemaal terughalen, maar de meeste zijn er nog wel. Of de types bestaan in ieder geval nog. De belangrijkste piano's die zijn in musea nog bewaard.
0: En betekent het dat jij je ervan bewust bent als je een werk van Beethoven ziet?
1: Oh ja, ja? Ja. Oh, ja, ja, ja. Zeker. Ja. Ja, wij hebben thuis 6 fortepiano's, 6 vleugels staan. Die de belangrijkste stijlperiodes tussen 1750 en 1870 zo'n beetje bestrijken. We kunnen ons niet qua ruimte alleen al veroorloven om al Beethovens wensen over fortepianos te voldoen. Maar je moet wel, de piano groeit, hè, niet alleen in klank, maar ook in omvang. Dus het klavier wordt groter. Dus bij Beethoven is het eigenlijk makkelijk. We onderscheiden de 5 octaafs werken, de 5,5 octaafs werken, de 6 en de 6,5 octaafs. Dat zijn die 4 soorten instrumenten die we dan eigenlijk nodig hebben.
0: Ja. Het werd niet alleen groter, het breder dus ook.
1: Ja, breder, dus meer toetsen. Ja. Ja. En als je de verkeerde piano neemt voor een laat werk, dan breek je je pink.
0: Want hoe ga je, jij gaat achter een fortepiano zitten. Jij weet welk fortepiano Beethoven in die tijd had toen hij dit schreef.
1: Ja.
0: Wat zegt dat? Wat doet dat met jouw spelen?
1: Ja, dat is een belangrijke. Als ik deze sonate die net te horen was, die opus 10 nummer 1 in C-klein, als ik die speel op een later instrument, dan verandert de briljantie ervan. Dat laatste deel is ongelooflijk virtuoos. Dat heet prestissimo, met andere woorden zo snel als mogelijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk kun je ook op moderne vleugel zo snel spelen als je wilt. Maar de vraag is of je dan nog het muzikale, de essentie van de muzikale wereld van Beethoven kunt vangen. Op een vroeger instrument waar het voor geschreven is, kan ik zo snel spelen als ik wil zonder dat er iets verloren gaat. Elke noot draagt bij aan de context. Elke noot maakt de muziek actief en spannend. Als ik een later instrument neem, zeg maar aan het eind van zijn leven, de 6,5 octaaf piano, dan wordt het al een stuk minder helder. Dan gaat het om hele andere dingen. Dan gaat het om contouren, ook om hoe de zin verloopt. Dat is natuurlijk één reden dat de muziek van heel hooglijk gearticuleerd naar lange lijnen ging aan het eind van de 19e eeuw, is dit. Niet alleen de piano groeide in klank en in lengte van de toon, dat deden alle instrumenten. Dus hoe meer je daar virtuoos op gaat spelen, hoe meer het samenklont, dat zal ik maar zeggen. En je een soort lange doorgaande klankvorm creëert. Ja. In plaats van gearticuleerde zin met muzikanten.
0: Waarmee het wel het einde van de zaal haalde.
1: Nou, dat zou je verbazen. In het concertgebouw in Amsterdam en ook in Utrecht. De vroege Beethoven piano vult de zaal zonder enig probleem. Je moet met pianoconcerten erg uitkijken. Dat is wel een probleem.
0: Wat is het verschil?
1: Nou, de vroege piano, die je dus inderdaad net hoorde, die snijdt nog, omdat die een heldere toon heeft, goed door het orkestrale klank heen. De latere piano, die begint al rijker en dikker te worden en mengt zich dus meer met het orkest. En dan wordt het moeilijker om de piano nog te horen in zo'n grote zaal.
0: Opvallend. Wat was dan wel het voordeel?
1: Het voordeel was natuurlijk dat je een rijkere romantische klank kreeg. Want dat was natuurlijk wel de klankwereld die ze toen zochten.
0: Ja.
1: Ja, dus we gaan ervan uit dat een Beethoven vijfde pianoconcert, gespeeld op een 6-octaafse piano uit die tijd, dat je daar een bepaalde omvang van orkest bij nodig hebt. En niet meer, want dan red je het niet.
0: Goed dat je
1: terwijl, ja, dat moet je goed afregelen. Ja. De moderne vleugel kan het bijna met elk orkest opnemen. Sterker nog, in Mozart-concerten, vooral in opnames, hoor je vaak dat de piano twee keer zo luid is als het orkest. Dat is natuurlijk niet de situatie van de zaal, maar dat is wel de situatie die wij graag horen. Dat is wat de opnameleiders ook doen.
0: Ja.
1: En ze zoeken dus naar alleen maar piano te horen. Terwijl juist bij Mozart op zijn piano, en ook bij de vroege Beethoven op zijn piano met het orkest van die tijd, is het een echte strijd tussen de piano en het orkest.
0: Ja.
1: En dat is ongelooflijk spannend. Dat raak je kwijt. Het gemak van een breed uitgedragen pianotoon van de moderne piano, dat heb je dan niet, dat klopt. Maar je hebt een ongelooflijke intensiteit in het spelen en in de afwisseling van orkest en piano. Die spanning die kun je nooit opwekken. Daarom zijn de Mozart-pianoconcerten en ook de vroege Beethovens zulke gedragen nobele stukken geworden. Terwijl het ongelooflijk vuurwerk is. Bijna allemaal doen ze dat.
0: Laten we even naar, want we hebben het over orkestmuziek. Het is goed om ook naar orkestmuziek te luisteren. Orkest van de 18e eeuw. Visie van Frans Brugge. Kun jij met hem?
1: Ja. Dat is natuurlijk een totale top of the bill. Echt geweldig. Ja.
0: Dit is, laten we een stukje luisteren. En dat kunnen we dan later vergelijken met het Concertgebouworkest. Dit is een stukje uit de Tweede Symfonie.

0: Frans Kruger voor het orkest van de 18e eeuw. De tweede symfonie van Beethoven, het vierde deel eruit, het Allegro Molto. Ik zit hier tegenover Bart van Oort, fortepianist. Ja, een beetje snel, vond jij?
1: Nou, ik vind het ontzettend knap en heel prachtig om te beginnen. Maar waar we het net over hadden, tijdens deze versie. Het is interessant dat onze eigen opname langer duurt.
0: Jullie eigen opname, dat klinkt een beetje vreemd. Want je hebt geen orkest.
1: Nee. Met de Van Swieten Society hebben wij een opname gemaakt van de enige bewerking van Beethoven zelf. Van een van zijn symfonieën, en dat is deze tweede. Die heeft hij bewerkt voor piano trio. Een geweldige bewerking. Beethoven schrijft ook aan zijn uitgever op dat moment. Hij zegt, de enige die echt werken van anderen kon doen, kon bewerken, is Mozart. Maar ja, die is dood. En daarom doe ik het nu van deze symfonie maar zelf.
0: Weten we waarom die dat gedaan heeft?
1: Ja, daar was een enorme vraag naar. Ik kan je wel vertellen wat er gebeurde toen die gepubliceerd werd, deze bewerking. De kranten schreven erover. Eindelijk kunnen we nu deze symfonie, dit fantastische werk, leren kennen. Want je moet je voorstellen, symfonieën werden niet in partituur gepubliceerd. Alleen maar in partijen. En die lagen bij de orkesten. En de mensen thuis konden daar niks mee. Als je in de goede kringen zat, dan kon je zo'n symfonie een keer horen bij de première. Of misschien nog één of twee keer. En dan was die voorbij. En dan zou die misschien volgend jaar nog een keer terugkomen op het repertoire van dat orkest. Maar misschien ook niet, want misschien was dan de derde symfonie al gepubliceerd. Enzovoort. Dus die stukken vergleden in de tijd heel makkelijk.
0: Kanon zoals we dat nu kennen, dat was minder.
1: Nou, men speelde nieuwe muziek. Ja, absoluut. Er werd wel eens wat herhaald, maar toch echt niet veel. Ik denk dat tegen het eind van Beethovens leven zal deze tweede niet zo vaak meer gespeeld zijn. Misschien wel niet. Dat heb ik nooit uitgezocht eigenlijk. Maar ik denk het niet. Dus toen kwam er een kamermuziekversie van voor de talloze mensen die dat thuis wilden spelen. Maar het is wel, op dat moment was het met afstand Beethovens grootste pianowerk. En ook voor de strijkers. Het is ontzettend virtuoos, heel spectaculair. En wat het zo fantastisch maakt, is dat je een heel groot stuk in een klein ensemble gaat uitvoeren. En dan spat dat werkelijk uit elkaar. Op het podium is het zo'n sensatie om dat te doen. En voor de zaal ook, denk ik. Ik geloof zelf, overigens, dat deze bewerking Beethoven op het pad heeft gezet van zijn grote latere pianotrio's. Want hij heeft hier technieken gebruikt die hij voorheen helemaal niet gebruikte.
0: Zoals wat?
1: Nou, heel veel octavenpassages. Hij gebruikt de uiteinden van het klavier voortdurend bijvoorbeeld. Hoog en laag en vaak tegelijkertijd. Dat was totaal ongebruikelijk in die tijd. Dus de piano wordt op een hele andere manier ingezet. Veel meer, nou ja, orkestraal dus natuurlijk. En dat zie je onmiddellijk eigenlijk terug ook in zijn solowerken en in zijn andere trio's. Dat hij dat grote schrijven, dat heeft hij op de een of andere manier hier opgepikt. Zeg maar.
0: Want hij is wat jou betreft dus wel ingeslaagd om een symfonie in drie instrumenten te krijgen.
1: Oh ja, daar is geen twijfel over. Wat je mist, als je dat al zou ervaren, wat je mist aan orkestklank en klankrijkdom eigenlijk en diversiteit in de middenstemmen, wordt helemaal goed gemaakt door het feit dat daar drie instrumenten op het podium het uiterste uit hun instrument halen. Alle drie en voortdurend allemaal tegelijkertijd. Dus er is een soort nucleaire explosie gaat er met dit stuk.
0: Ik zou denken, waar blijft dat koper dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk als je eenmaal in de uitvoering zit dat je dat niet mist. Omdat je gaat mee in het genre, je gaat mee in wat je hoort.
0: Dus het werd destijds ook wel geloofd dat als je dus het pianotrio hoorde, dat je dan de symfonie kende.
1: Nou, in feite is dat ook zo, want alle stemmen zitten erin. Waar de kranten over schrijven is, wij kunnen nu deze symfonie echt goed leren kennen. Is A, we kunnen hem spelen en nog een keer horen en nog een keer en nog een keer. Maar we kunnen ook bestuderen hoe het daar feitelijk in elkaar zit. Hoe lopen die zinnen? Hoe zitten die harmonieën? Daar waren ze echt mee bezig in die tijd. Wat heeft Beethoven hier aan nieuwigheden geproduceerd? Ja. En dat zie je ook in het stuk.
0: Maar zeg jij, je speelt hem wel langzamer.
1: Nou ja, zo begonnen we, dat klopt. Ja. De reden dat ik dat zei, is dat dit deel wat we net hoorden, daar zit een ontzettend snelle gerepeteerde noten in. Vooral in het openingsthema bijvoorbeeld. Dat kan de fortepiano letterlijk niet.
0: Jij kan het wel?
1: Nou, ik kan het op een andere piano, kan ik het sneller.
0: Maar de fortepiano kan
1: maar
0: het
1: de
0: niet.
1: Piano van die tijd, de 5-octaars Beethoven piano, die ook dezelfde als die te horen was in het eerste stuk. De sonate opus 10 nummer 1. Die heeft een maximum snelheid aan het repeteren van de noten.
0: Waar zit dat in?
1: In het feit dat het een eenvoudig mechaniek is zonder repetitiemechaniek.
0: Repetitie als in snel achter elkaar een bepaalde toon spelen.
1: Ja. Dat repetitiemechaniek is pas in de jaren 20 uitgevonden in Frankrijk. En dat was niet eens omdat de piano niet snel genoeg repeteerde. Dat was omdat de piano zo groeide, de hamers werden groter. En de afstand die de hamer moest afleggen naar de snaar was groter. Dat het nodig was om überhaupt nog te kunnen spelen. Dus het repetitiemechaniek is niet uitgevonden uit een soort gevoel van de piano repeteert niet snel genoeg. Maar de piano repeteert nu langzamer als eerst. Het is crisis management eigenlijk. En dat heeft bij mij het idee doen postvatten dat de orkesten die dit tempo dus wel halen, misschien wel boven het tempo zitten wat nodig is. Ja, want Beethoven is natuurlijk geen idioot. Die heeft voor de piano niet iets geschreven wat niet haalbaar is.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat het maximale tempo wat wij hebben gehaald, en dat hebben we wel gepusht natuurlijk, vermoed ik. Dat is natuurlijk ook preken voor eigen parochie, dat snap ik wel. Maar ik vermoed dat wij echt wel op het tempo zitten wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja, want je zou ook kunnen denken, nou ja, hij kan niet harder, hij kan niet sneller. Dus we moeten dan maar offeren in de snelheid.
1: Nee, dat hij niet luider kan, dat is ook maar relatief. De fortepiano heeft één groot voordeel. Als je heel luid speelt, dan voel je dat je aan de grenzen van het instrument zit. Het is een fysieke ervaring bijna. De moderne piano kun je nooit tot aan de grens bespelen. Want hij gaat lelijk klinken voordat hij zijn grens bereikt.
0: Ah ja, maar dat is luid. Maar je zou kunnen denken, de symfonie was misschien snel. En Beethoven wilde dat dan bewerken voor kamermuziekensemble. Dus dan, helaas, dat kan de fortepiano niet. Dan doen we hem maar langzamer.
1: Nee, er is geen sprake van helaas in dit geval. Nee, Beethoven zou nooit een artistieke, mindere situatie accepteren. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee,
1: ik denk dat Beethoven met deze bewerking het top van zijn artistieke kunnen bereikt.
0: We hebben hem hier, we kunnen er naar luisteren. Ik heb net gezegd dat we ook naar het Concertgebouworkest luisteren. Dat doen we dan zo wel even. Dan komen we weer terug bij de symfonie. Maar de bewerking dus voor kamermuziekensemble door het Van Swieten Society, onder andere met Bart van Oort.

0: de Van Swieten Society met Igor Rugatse, viool, Job ter Haar op cello en Bart van Oort voor de piano. Bart van Oort zit tegenover mij. We spreken over Beethoven in het programma Leven Beethoven, waar we het nu hebben over de historische uitvoeringspraktijk. Nou ja, wie kun je dan beter hebben dan Bart van Oort? Wat we nu hebben gehoord, het is inderdaad een stuk langzamer.
1: Ja, ik geloof dat het dit tempo... Het kan wel iets sneller hoor. Maar dit tempo is op deze instrumenten... geeft de volledige briljantie en spanning van het stuk weer. Je hoeft er niet sneller mee te worden.
0: Nee.
1: Op de moderne orkestopnames hoor je dat er een soort spanning wordt opgewekt... juist door snelheid.
0: Ik die begrijp... spanning hoeft niet in snelheid te zitten.
1: Nee, dat is eigenlijk mijn argument. Ja. Ik denk dat het een... wat er gebeurd is, zeker in de tijd dat de historische orkesten Beethoven gingen opnemen. Zo begin jaren 80 begon dat. Mozart was al een poosje langer aan de gang. Haydn, Händel, noem maar op, Vivaldi, dat hadden we al gehoord. Maar zeker bij Beethoven in de vroege jaren 80 kwamen er in een hele korte tijd kwamen er 3, 4, 5 complete opnames op de markt van de symfonieën. En de een was nog sneller dan de ander. Tot op het punt waarop het echt over snelheid leek te gaan. Ik denk dat het deels veroorzaakt is door het feit dat die historische instrumenten, de historische strijkers en ook de blazers, zoveel lichter zijn van toon. De toon is minder dik. De stok van de strijkinstrument is korter, zit minder haar op, noem maar op. Dus je hebt al minder de neiging om ongelooflijk lange noten te spelen. Simpel gezegd. En dus die muziek die tilde zich als het ware vanaf van de grond af. Juist door de doorzichtigheid en de lichtheid van de textuur die ze creëren. En dat alleen al veroorzaakt een zekere snelheid. Misschien wel ook bij gebrek aan toonrijkdom, bijna zou je kunnen zeggen. Als je gewend bent naar Carian te luisteren of naar het Concertgebouworkest, dan... Ja, dan mis je in eerste instantie een zekere rijkdom. Daar komt voor terug natuurlijk een rijkdom aan textuur. Je hoort alle stemmen beter. Je kunt veel meer volgen. Er is meer actie en interactie in het orkest zelf. Het gaat niet meer om de prachtige melodie van Beethoven of van Schubert. Het gaat om de hele context ervan. Dat is wat de historische instrumenten zo inzichtelijk maken. En dat is ook waarom dit... trio zo ontzettend goed werkt. Want alles is er. Er ontbreekt werkelijk niets. De spanning die je krijgt door alleen al de cello en de viool tegenover elkaar te zetten en die met z'n tweeën de twee belangrijkste partijen te laten spelen, als de piano toevallig de melodie even niet heeft, dan dat is al genoeg om het stuk te begrijpen. En verder, de piano heeft natuurlijk een heroïsche partij hier. Ongelooflijk spectaculair. Alleen al het handwerk te zien bij een concert is denk ik een sensatie.
0: Laten we nog even teruggaan dan naar de moderne tijd. Beloofd om het stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven ook nog even gespeeld te hebben door het Koninklijk Concertgebouworkest. Weer het vierde deel, nu onder leiding van Ricardo Chailly.

0: Een stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven. We kennen hem ondertussen helemaal uit ons hoofd, maar wel op allemaal verschillende manieren. En Bart van Oort, hoe noemde jij dit achter de schermen?
1: Dit is een fantastische opname.
0: Ja, maar dat zei je niet.
1: Nou, het is een beetje een rat race. Dat zei ik. Ik vind het ontzettend knap gespeeld. En ik zou in de concertzaal zou ik hier heel erg enthousiast van worden. Maar zo op de cd te horen, denk ik van ja, goh, dit is nog sneller dan Brugge. En ik vind het niet nodig. Maar ik vind het wel heel erg knap.
0: Het is wel opwindend.
1: Het is heel erg opwindend. Ja. Maar ik zou die opwinding ook graag uit andere dingen halen. Ja, ja. En dat heeft wel degelijk te maken met doorzichtigheid. Alles de ruimte geven.
0: Maar een andere vraag die je dan moet stellen is, kan dat nog wel met een modern orkest?
1: Nou, ik denk het wel. Maar je hebt natuurlijk... Kijk, er is een ontzettende evolutie geweest sinds, als ik even heel plomp zeg, de jaren 70 met de Berliner en Karajan. Waarbij Beethoven vooral groots en majestoso en dan toch ook misschien wel een beetje zwaar en vooral langzaam moest zijn. En de moderne orkesten, waaronder het Concertgebouworkest, is echt met recht een van de beste orkesten ter wereld, die heel veel ervaring hebben met dirigenten uit de oude muziekwereld. En die hebben dat hoge tempo daar wel ook ingebracht. Ik vind dat uitstekend. Laat het ze vooral doen. Ik vind het ontzettend goede opname. Maar als ik zie dat dit tempo op de fortepiano eigenlijk letterlijk niet te halen is, en dat die bewerking door Beethoven zelf is gemaakt, dan moet ik concluderen dat het misschien boven het tempo zit wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja. Goed dat je weer over bewerkingen begint. Je legt de brug handen.
1: Ja, we hebben nogal wat bewerkingen gemaakt met de Fasuita Society. Ja. Ja. Gespeeld, moet ik zeggen. Dat is een van
0: Beethoven
1: de...
0: had er veel.
1: Nee, helemaal niet veel, maar wel hele belangrijke. En die vallen op natuurlijk, dus dat kom je dan wel tegen. Toen hij zijn septet publiceerde, bijvoorbeeld Opus 20, toen werd dat zo'n geweldig succes dat hij zelf tegen zijn uitgever zei, laten we zo snel mogelijk bewerkingen maken. Want anders doet iemand anders het. En dat zou dan betekenen ook dat Beethoven daar niets voor zou krijgen, want copyright bestond niet. Als iemand daar een bewerking van maakte en dat kon publiceren enzovoort, als er een uitgever voor zou zijn, dan zou die bewerker daar geld voor krijgen. Hoe oneerlijk eigenlijk. Dus Beethoven die stelde verschillende soorten bewerkingen voor aan zijn uitgever van dat septet. En uiteindelijk werd het een klarinet trio, klarinet piano cello, wat wij ook vaak hebben gespeeld. En dat heeft zelfs een nieuw opusnummer gekregen, opus 38. Zo belangrijk was het eigenlijk in zijn oeuvre. Die bewerkingen was een nieuw kunstwerk eigenlijk.
0: Ja. Ja. Je gaat dat later ook nog horen dit jaar, want we hebben meerdere uitzendingen die wijden we aan de pianotrio's.
1: Ja,
0: en alles wat daar, waar dat allemaal vandaan komt. Dus,
1: ja, hartstikke goed.
0: Maar er is dus een piano quintet.
1: Ja.
0: Dat werd een kwartet.
1: Ja, dat hebben we inderdaad opgenomen. Het quintet voor piano en vier blazers is door Beethoven zelf bewerkt voor piano en drie strijkers. Dus één instrument minder. Ik heb wel eens de blasfemie begaan door te zeggen dat ik de bewerking beter vind dan het origineel. Dat is natuurlijk onzin eigenlijk, want dat quintet is een mijlpaal in het componeren voor piano.
0: Wat is beter dan?
1: Nou, die piano en blazers is een hele moeilijke combinatie. Mozart was daar een meester in. Die heeft zijn eigen quintet voor die combinatie. Beethoven heeft dat eigenlijk in navolging daarop heeft hij dit quintet geschreven met dezelfde instrumenten. Voor piano en blazers schrijven, zeker met een fortepiano, is heel erg moeilijk. Want dan is de piano de onderliggende partij. Terwijl de piano meestal wel het materiaal bij elkaar houdt en muzikale initiatieven neemt en de thema's voorbereidt of de thema's laat horen. Dus dat is heel erg knap. En dat zie je ook in die twee stukken van Mozart en Beethoven, hoe ze dat gemanaged hebben, zeg maar. Maar in de Weense salons van die tijd waren piano en vier blazers zeker wat die blazers te doen kregen. Die waren zomaar niet voorhanden. Die blazers worden tot hun uiterste kunnen worden ze getest op die historische instrumenten. En dus was het nodig, als dit stuk gehoord zou kunnen worden, dat het met strijkers gespeeld kon worden. Want de strijkers, dat waren de instrumenten van de adel. De adellijke heren, die speelden strijkinstrumenten. Ja. En de adellijke dames, die speelden piano. En daar waren hele goede pianisten bij. Dat moet ook wel, want anders zouden ze het helemaal niet kunnen spelen. En zodoende is er een bewerking gekomen, ook van Beethoven zelf, voor piano en drie strijkers. En die vind ik absoluut top.
0: Jullie hebben hem zelf ook gespeeld?
1: Die hebben we opgenomen. En dat gaat op de cd. Dus we noemen dat Beethoven's Beethoven. Op dezelfde cd als deze Tweede Symfonie staat de bewerking.
0: Beethoven's Beethoven.
1: Beethoven's Beethoven, ja.

veerkrachtige Siege uit Bachs eerste partita door Maria João Pires. En daarvoor de bedachtzame Sarabande uit hetzelfde stuk. Bachs geboortejaar is 1685 en heel toevallig werd er in datzelfde jaar in Napels iemand geboren die het ook heel ver zou schoppen in de muziek. Domenico Scarlatti bracht een groot deel van zijn leven door in Lissabon en Madrid, waar hij klavierles gaf aan een Portugese prinses. De hoofdmoot van zijn oeuvre bestaat uit ongeveer 550 eendelige stukken. Hij noemde ze sonates, maar hij gebruikte ook geregeld de Italiaanse term esercizi. En dat betekent gewoon oefeningen. Dat zijn het natuurlijk niet echt, maar toch werden ze vaak daarvoor gebruikt door een van de allerbekendste pianoleraren ooit. Ik bedoel Chopin. Hij schreef daarover: mijn collega's vinden het maar niks dat ik mijn leerlingen Scarlatti laat spelen. Maar ik snap niet hoe ze zo kortzichtig kunnen zijn. Zijn muziek zit vol vingeroefeningen en is zeer spiritueel, net zoiets als Mozart. Als ik niet bang was voor de afkeurende blikken van al die idioten, dan zou ik Scarlatti spelen op mijn concerten. Ik weet zeker dat er een tijd komt dat Scarlatti's muziek vaak wordt gespeeld en dat het publiek ermee wegloopt. Nou, en om Chopin's profetische woorden te bewijzen, gaan we nu luisteren naar een van de vijf toegeeften die Mikhail Pletnev gaf tijdens zijn debuut in Carnegie Hall. Scarlatti, sonate in D-klein K9.

mega succes in Carnegie Hall voor Pletnev met Scarlatti, de sonate K9. Die K staat trouwens voor Kirkpatrick, een clavecinist die geprobeerd heeft enige orde te scheppen in Scarlatti's gigantische oeuvre. Scarlatti's muziek is qua emoties van alle markten thuis. Luister maar eens als contrast naar de verstilde melancholie op de vierkante centimeter in de sonate K87. Ivo Pogorelic speelt hem.

Ivo Pogorelic met Scarlatti's sonate K87. We draaien nog een sonate of esercizio, zoals Scarlatti ze zelf vaak aanduidde. Het gaat om K135 en deze wordt gespeeld door een van de vele onderschatte Russische pianisten. Evgeny Sarafians speelt afwisselend zacht en lyrisch en soms lekker agressief virtuoos met stuiterende vingers. Scarlatti, sonate K135, dus nu.

Scarlatti, sonate K135 door Evgeny Zarafians. Een naam om te onthouden. Hij heeft bijvoorbeeld ook schitterende Scriabins-opnamen gemaakt. Scarlatti componeerde het grootste deel van zijn sonates voor clavecimbal, maar bij een paar had hij een totaal nieuw instrument in gedachten, de pianoforte. Couperin gaf in 1713 een bundel uit met stukken voor clavecimbal. In het voorwoord staat: het clavecimbal is wel een fantastisch instrument, ook qua omvang, maar omdat het niet mogelijk is om het volume te variëren, zou ik dankbaar zijn als er iemand ooit iets op vindt om wat meer expressie op het instrument mogelijk te maken. Wat Couperin niet wist, is dat 4 jaar eerder in de Italiaanse stad Padua ene Cristofori de oerversie had uitgevonden van de pianoforte. Dat instrument heet zo omdat je er hard, forte en zacht piano op kan spelen. Aan die pianoforte werd enorm gesleuteld, vooral in Wenen en Londen. Rond 1770 waren er zoveel spectaculaire technische verbeteringen aan die pianoforte aangebracht, dat het instrument uit de meeste huizen van welgestelde mensen niet meer weg te denken viel. In een Weense krant van die tijd stond: ieder beschaafd meisje, of ze nu talent heeft of niet, moet leren zingen of piano spelen. Ten eerste omdat het in de mode is en ten tweede omdat het de gemakkelijkste manier is om charmant te zijn in het society leven. En wie weet duikelt ze op deze manier ook nog een goede echtgenoot op. Dat stond er dus in die Weense krant. Er kon in die tijd dus veel geld worden verdiend met het geven van pianolessen en op den duur ook met het schrijven van etudes. Een componist die in dat verband vaak wordt genoemd is Clementi. Bij het noemen van zijn naam krijgen de meeste pianisten een ongemakkelijk gevoel. Zo ongemakkelijk dat ze niet meer onbevooroordeeld naar zijn muziek kunnen luisteren. Hij wordt vooral geassocieerd met meedogenloos strenge pianoleraren en je suf studeren. Maar omdat hij toch wel mooie muziek heeft geschreven, heeft iemand ooit eens wanhopig uitgeroepen: Clementi voor Clementi. En om deze uitroep kracht bij te zetten, draaien we een deel uit een van zijn vele sonates. Deze verscheen in 1795. Luister maar eens naar de plechtige inleiding die overgaat in muziek die bewijst dat Beethovens idioom echt niet uit de blauwe hemel kwam vallen. U hoort Tania Bannister met het eerste deel uit Clementi's sonate opus 34 nummer 2.

Dat was een emotioneel deel uit de sonate opus 34 nummer 2 door Tania Bannister. Muziek van Clementi. Ik zal eerst eens even wat over zijn leven vertellen. Muzio Clementi werd in 1752 geboren in Rome. Zijn vader verdiende de kost als zilversmid en was dol op muziek. Muzio kreeg al heel jong muziekles van een familielid, een zekere Burroni, maestro di cappella van een van de ontelbare kerken in die stad. Op zijn 9e solliciteerde hij op een baan als organist en hij kreeg hem nog ook. Onwaarschijnlijk virtuoos was hij. Als 13-jarige zat hij een keer te spelen in de San Lorenzo-kerk, toen daar toevallig een rijke Engelse toerist binnenliep. Die heette Peter Beckford en hij was weg van het spel van Clementi. En hij deed wat met zijn gevoelens. Zo'n fenomeen wilde hij wel altijd om zich heen hebben. Dus, gewapend met een dikke portefeuille, ging hij naar Clementi's vader en kocht, zoals hij zelf zei, het wonderkind voor een aanzienlijk bedrag. En zo kwam het dat Clementi tot zijn 20e op Beckford's landgoed woonde in Dorset in Zuid-Engeland. Hij kreeg daar een goede algemene scholing en natuurlijk ook uitstekend pianoles. Op den duur werd hij beroemd in heel Europa. Zo beroemd dat de Oostenrijkse keizer hem vroeg een pianoduel uit te vechten met Mozart. Dat gebeurde in 1781 en volgens oorgetuigen eindigde het duel onbeslist. Mozart was stiekem wel een beetje jaloers op Clementi's weergaloze techniek, maar hij noemde hem een charlatan, net als alle Italianen, en een soort pianospelende robot zonder een greintje gevoel. Ook zijn sonates noemde hij waardeloos. Diplomatiek taalgebruik, daar had Mozart geen kaas van gegeten. Pikant is dat Clementi tijdens dit duel een eigen sonate speelde die als volgt begint. Geeft ons meteen de gelegenheid even te luisteren naar het geluid van een fortepiano. Goed, dat was genoeg. Mozart was een soort muzikale spons en hij had dit thema van Clementi kennelijk opgeslagen en het kwam er 10 jaar later licht gewijzigd weer uit. En dat gebeurde in zijn ouverture Die Zauberflöte.

Toen Clementi later deze sonate uitgaf, schreef hij bitter in het voorwoord dat anderen met zijn thema aan de haal waren gegaan. Maar feit was dat Clementi in die tijd oneindig veel beroemder was dan Mozart. Niet alleen als pianist, maar ook als pianofabrikant en muziekuitgever. En last but not least als leraar. Hij leidde zijn leerlingen op met behulp van zelfgecomponeerde etudes, gebundeld als Gradus ad Parnassum. De boodschap daarvan is: als je dit nou maar trouw doorworstelt, dan bereik je grote hoogte. En die hoogte waren nodig omdat de romantische componisten steeds hogere eisen gingen stellen aan de uitvoerende. We draaien een paar deeltjes uit Clementi's bundel. Daarin kan je horen dat het echt niet alleen ging om vingervaardigheid, maar ook om het leren spelen van fuga's en om expressie. Alessandro Marangoni begint breed en snel, daarna speelt hij een fuga en gaat dan verder met een etude die net zo goed een langzaam deel uit een sonate zou kunnen zijn. Dan speelt hij nummer 20 uit de reeks, die qua techniek teruggrijpt op Scarlatti. En hij eindigt met nummer 24 en daarin horen we een voorproefje van Chopin en Liszt.

Dit is de Concertzender met het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 2, Concerto Indio. In de twintiger jaren van de vorige eeuw gingen de componisten in Peru terug naar hun volksmuziek. De componist Teodoro Balcarel Caballero verbond de traditionele muziek van Peru met een stijl die te vergelijken valt met Ray Vaughan Williams en Debussy. En dat is zeker te horen in zijn vioolconcert Concerto Indio. Dat werk is een bewerking van zijn suite Indigena voor viool en piano uit 1930. Het vioolstuk is geschreven in 1940. En daar kunt u nu naar luisteren met Nora Chastian viool en de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna.

In de 19e eeuw was men in Finland op zoek naar de eigen identiteit. De vader van componist Oscar Merikanto wijzigde daarom de achternaam Mattsson, die van Zweedse herkomst was, in een meer Fins klinkende achternaam. Vandaar Merikanto. Oscar studeerde in Leipzig en Berlijn en werd organist en dirigent. Als componist schreef hij een vierdelige liederencyclus met de titel Haudoilta. En dat betekent eigenlijk van de graven. Het was een tekst van Lauri Poijanpää. U hoort bariton Jorma Heininen, begeleid door Ikka Pananen op piano.

Na deze liederencyclus van Oscar Medicanto gaan we verder met componist Erkki Melartin. Hij was een tijdgenoot van Jean Sibelius, maar kwam echter nooit uit diens schaduw. Hij is vooral bekend geworden door zijn symfonische werken. Zijn opera Aino en de balletmuziek voor Doornroosje, waaruit de mars in Finland veel wordt gebruikt als bruiloftsmars. Hij schreef ook veel muziek voor piano, waaronder de cyclus Noli mi tangere, die bestaat uit 5 stemmingsbeelden. U hoort het werk uitgevoerd door pianiste Maria Letberg.

Noli mi tangere op 87 van Erkki Milartin, uitgevoerd door Maria Letberg piano. Tot slot van deze uitzending nog een compositie van Uno Klami. U hoort zijn hommage aan Händel op 2 in een uitvoering door Izumi Tateno piano en Ostrobotnisch Kamerorkest onder leiding van Juha Kangas.

De hommage à Händel, opus 21 van Uno Klami, besloot deze wandeling, die werd samengesteld door Peter Simmers.

Zoals u wellicht weet, of misschien niet weet, heeft de Concertzender één keer per maand een programma en dat heet de Componist van de Maand. Een programma van Agnes van der Horst. Maar om nou één keer per maand aandacht te geven aan de Componist van de Maand is wel een beetje heel weinig. Vandaar ook bij Nieuw Verschenen een onderdeel hiervan Componist van de Maand. En deze maand is dat Richard Strauss. U kunt gaan luisteren naar zijn Eine Alpensymphonie, opus 64, dit keer uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Giuseppe Sinopoli.

0: van Richard Strauss, onze componist van de maand.
1: Op Naïef verscheen een nieuwe cd met koorwerken van Richard Strauss. U hoort achtereenvolgens Deutsche Motette, opus 62, Traumlicht, opus 123, nummer 2 en Zwei Gesänge, opus 34. U hoort het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Equilbey.

0: Van Richard Strauss hoorde u Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. Het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Aquilby.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.
2: Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur. Een uur lang Afrikaanse muziek. Met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet. Mariama.

Welkom op de Concertzender. We beginnen het komende uur met een nieuwe serie, De Echte Chopin. In de serie reizen we door het oeuvre van Frédéric Chopin, maar dan wel in uitvoering op historische fortepiano's. Want vanaf 2005 is het Paul Chopin Instituut begonnen om het hele oeuvre van de componist op te nemen. En het instituut gaf dit alles de titel The Real Chopin. Het instituut heeft 3 historische fortepiano's voor dit werk gebruikt. De Erard uit 1849 en een Pleyel uit 1848. En vanaf 2010 werd er ook nog een Erard uit 1838 gebruikt. De meeste pianisten die u in deze serie kunt beluisteren zijn prijswinnaars van het beroemde pianoconcours in Warschau. Wel nu, laten we snel beginnen met een reis door de mazurka's van Frédéric Chopin. Deze mazurka's heeft hij op papier gezet tussen 1833 en 1849. Kleurrijke werken van lyrisch naar dramatisch. De Chinese pianist Fu Zong zit achter de Erard fortepiano uit 1849. En hij begint met 2 mazurka's uit opus 17.

Fuzong speelde de tweede en derde mazurka op. 17 van Chopin op een Erard fortepiano uit 1849. We vervolgen met de derde en vierde mazurka van Chopin op. 24.